0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 3:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 4:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter horen.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 5:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: Op TikTok zijn beelden opgedoken van een pendelaar die zich in het station van Diest uit het schuifraampje van een vertrekkende trein wurmt. Wellicht was de man te laat om af te stappen en probeerde hij alsnog uit de trein te geraken. De beelden tonen niet wat er daarna gebeurd is en of de man is gewond geraakt. Het is ook onduidelijk van wanneer de opname dateert. De NMBS reageert verontwaardigd en vraagt dat de man wordt opgespoord en gerechtelijk vervolgd. De politie van de zone Limburg-regio Hoofdstad waarschuwt voor de handel in valse tickets voor het Pukkelpopfestival. Oplichters bieden ze te koop aan via Facebook en via een professioneel ogende maar vervalste ticketswap-website. Er hebben zich al gedupeerden gemeld. Pukkelpop is dit jaar volledig uitverkocht. Overbodige tickets kan je verkopen via de officiële website van het festival. Dat eindigt zondagavond. De autoriteiten in Frankrijk waarschuwen voor onveilige voorbehoedsmiddelen. De voorbije maanden zijn er al zo'n 300.000 ontdekt. Ze werden online verkocht, vooral bij Aziatische winkels, maar lagen ook in bepaalde apotheken. De middelen voldoen niet aan de Europese normen. Ze dreigen te barsten of vertonen gaatjes. Zo'n 260.000 stuks zijn intussen al van de markt gehaald. De Brit George Russell start zaterdagmiddag van op de pole position in Zandvoort. In de kwalificaties was hij net sneller dan Lando Norris, die een maand geleden de vorige Grand Prix won in Hongarije. Max Verstappen zal in zijn eigen grote prijs van Nederland pas van op de zesde plaats mogen vertrekken. De Italiaan Kimi Antonelli is nog altijd leider in de WK-stand. En fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como in Lombardije. De tweewielers moeten de binnenstad uit nadat de burgemeester zelf was aangereden door een e-bike. Volgens het stadsbestuur is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum. De burgemeester krijgt intussen veel kritiek van tegenstanders. In de nacht nog kans op regen en mogelijk zelfs een donderslag. Minima tussen 10 en 15 graden. Daarna een dag met wat meer opklaringen en tot 21 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: Op TikTok zijn beelden opgedoken van een pendelaar die zich in het station van Diest uit het schuifraampje van een vertrekkende trein wurmt. Wellicht was de man te laat om af te stappen en probeerde hij alsnog uit de trein te geraken. De beelden tonen niet wat er daarna gebeurd is en of de man is gewond geraakt. Het is ook onduidelijk van wanneer de opname dateert. De NMBS reageert verontwaardigd en vraagt dat de man wordt opgespoord en gerechtelijk vervolgd. De politie van de zone Limburg-regio Hoofdstad waarschuwt voor de handel in valse tickets voor het Pukkelpopfestival. Oplichters bieden ze te koop aan via Facebook en via een professioneel ogende maar vervalste ticketswap-website. Er hebben zich al gedupeerden gemeld. Pukkelpop is dit jaar volledig uitverkocht. Overbodige tickets kan je verkopen via de officiële website van het festival. Dat eindigt zondagavond. De autoriteiten in Frankrijk waarschuwen voor onveilige voorbehoedsmiddelen. De voorbije maanden zijn er al zo'n 300.000 ontdekt. Ze werden online verkocht, vooral bij Aziatische winkels, maar lagen ook in bepaalde apotheken. De middelen voldoen niet aan de Europese normen. Ze dreigen te barsten of vertonen gaatjes. Zo'n 260.000 stuks zijn intussen al van de markt gehaald. De Brit George Russell start zaterdagmiddag van op de pole position in Zandvoort. In de kwalificaties was hij net sneller dan Lando Norris, die een maand geleden de vorige Grand Prix won in Hongarije. Max Verstappen zal in zijn eigen Grote Prijs van Nederland pas van op de zesde plaats mogen vertrekken. De Italiaan Kimi Antonelli is nog altijd leider in de WK-stand. En fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como in Lombardije. De tweewielers moeten de binnenstad uit nadat de burgemeester zelf was aangereden door een e-bike. Volgens het stadsbestuur is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum. De burgemeester krijgt intussen veel kritiek van tegenstanders. In de nacht nog kans op regen en mogelijk zelfs een donderslag. Minima tussen 10 en 15 graden. Daarna een dag met wat meer opklaringen en tot 21 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
1: Radio Nova.

0: iOS of scan QR-code op onze website.
1: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Er staan steeds meer huizen leeg in Vlaanderen. Dat schrijft de Tijd op basis van cijfers van het agentschap Wonen. Bijna 31.000 gebouwen in Vlaanderen stonden vorig jaar al zeker 1 jaar leeg. Dat is er in een derde meer in 5 jaar tijd. En mogelijk staan nog meer huizen leeg, maar is dat niet geregistreerd? Nochtans is de vraag naar betaalbare huizen in Vlaanderen groot. Er zijn nu al zeker 16 mensen overleden bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de geboortestad van de Oekraïnse president Zelensky. 130 mensen raakten gewond, onder wie veel kinderen. De Europese buitenlandcommissaris Kaja Kallas noemt dat pure terreur. Elders in Oekraïne kwamen vannacht nog enkele mensen om bij een raketaanval. Bij de zwaardaanval op een middelbare school in Zweden is uiteindelijk 1 iemand overleden. 3 zijn gewond geraakt. Een jongeman van 18 viel de school binnen met een zwaard en begon te steken. Maar waarom is nog niet duidelijk. Hij zou een oud leerling zijn van de school. En in Canada is een jongeman opgepakt die mogelijk een aanslag plande op een school in Montreal. De Amerikaanse FBI had enkele van zijn berichten op de app Telegram onderschept, gericht tegen onder meer moslims en de homogemeenschap. In de Spaanse regio Valencia is een heel dorp geëvacueerd nadat een storm een bosbrand had veroorzaakt. Zowat 450 mensen moesten hun huis meteen verlaten omdat het vuur snel naderde. En die evacuatie verliep vlot, zegt de minister van noodsituaties. Alle inwoners werkten vlot mee.
2: Se ha hecho con total normalidad, con total civismo, con total concienciación de la población como una medida preventiva ante ese fuego que se acercaba a la población. Se ha establecido un dispositivo de protección de los bienes, siempre lo decimos.
1: De brand begon donderdagavond na een blikseminslag in natuurgebied. In het voetbal heeft Standaar zijn eerste zege beet, 2-0 tegen La Louvière. Dat blijft voorlopig met 0 punten achteraan hangen. Standaar staat met 5 punten voorlopig 5e. En de Belgische springruiters mogen naar de Olympische Spelen in LA. In de Duitse Aken haalden ze zilver op het WK in de teamcompetitie. Er valt af en toe regen bij 21 graden. Morgen weer droger en de komende week meer zon en zachter.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfecte

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Dit is Radio Nova.
3: Eigenzinnig anders.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
3: Goh, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
2: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
3: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
2: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
3: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
4: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
5: Dit is Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: Er staan steeds meer huizen leeg in Vlaanderen. Dat schrijft de Tijd op basis van cijfers van het agentschap Wonen. Bijna 31.000 gebouwen in Vlaanderen stonden vorig jaar al zeker 1 jaar leeg. Dat is er in een derde meer in 5 jaar tijd. En mogelijk staan nog meer huizen leeg, maar is dat niet geregistreerd? Nochtans is de vraag naar betaalbare huizen in Vlaanderen groot. Er zijn nu al zeker 16 mensen overleden bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de geboortestad van de Oekraïnse president Zelensky. 130 mensen raakten gewond, onder wie veel kinderen. De Europese buitenlandcommissaris Kaja Kallas noemt dat pure terreur. Elders in Oekraïne kwamen vannacht nog enkele mensen om bij een raketaanval. Bij de zwaardaanval op een middelbare school in Zweden is uiteindelijk 1 iemand overleden. 3 zijn gewond geraakt. Een jongeman van 18 viel de school binnen met een zwaard en begon te steken. Maar waarom is nog niet duidelijk. Hij zou een oud leerling zijn van de school. En in Canada is een jongeman opgepakt die mogelijk een aanslag plande op een school in Montreal. De Amerikaanse FBI had enkele van zijn berichten op de app Telegram onderschept, gericht tegen onder meer moslims en de homogemeenschap. In de Spaanse regio Valencia is een heel dorp geëvacueerd nadat een storm een bosbrand had veroorzaakt. Zowat 450 mensen moesten hun huis meteen verlaten omdat het vuur snel naderde. En die evacuatie verliep vlot, zegt de minister van noodsituaties. Alle inwoners werkten vlot mee.
2: Se ha hecho con total normalidad, con total civismo, con total concienciación de la población como una medida preventiva ante ese fuego que se acercaba a la población. Se ha establecido un dispositivo de protección de los bienes, siempre lo decimos.
1: De brand begon donderdagavond na een blikseminslag in natuurgebied. In het voetbal heeft Standaard zijn eerste zege beet, 2-0 tegen La Louvière. Dat blijft voorlopig met 0 punten achteraan hangen. Standaard staat met 5 punten voorlopig vijfde. En de Belgische springruiters mogen naar de Olympische Spelen in LA. In de Duitse Aken haalden ze zilver op het WK in de teamcompetitie. Er valt af en toe regen bij 21 graden. Morgen weer droger en de komende week meer zon en zachter.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: ochtend, hallo weekend Stonzi, goedemorgen.
1: Goedemorgen, dag Stef en dag mensen van Radio Nova.
0: Zeg Stonzi, ja, het is zaterdagochtend net na 9 uur. Vertel eens aan onze luisteraars wat wij allemaal gaan doen en onze formule, hoe ze ons kunnen helpen, hè?
1: Een beetje het format dus van dit Hallo Weekend. En dat is zowat het vaste format. We hebben het weerbericht. We hebben het HLN Nationale Nieuws. We hebben ook showbiznieuws ertussendoor. Je kan ook gaan bellen voor jouw groeten en verzoeken. Dat is 0400 69 18 83 60. En je kan dat ook via de app. En daar gaat Stef wat meer uitleg over geven.
0: Ja, als je naar de app gaat van Radio Nova, zowel voor de Android-gebruikers als voor de mensen die een Apple-telefoon hebben, we hebben aan iedereen gedacht. Dus je kan daar gewoon naar de Facebook-pagina gaan. Je kan gesprekje doen met ons hier. Of plaat aanvragen, dat kan je allemaal. Of je kan ook eens naar onze website gaan kijken. Dat allemaal. Ze kunnen ook reageren via onze Facebook-pagina. Want Gerda die heeft dat ondertussen allemaal klaargemaakt.
1: Ja. Oké, dus alles staat klaar. Wij zijn er klaar voor, jullie ook. En we hebben meteen al een eerste verzoekje.
0: Ja.
1: Is het mogelijk het nummer van Kronenburg Park van Frank Boeien te draaien? Want ik heb daar mooie herinneringen aan. Ik ben daar in de buurt geboren, werd aangevraagd door Jos Klaassen.
0: Oké, gaan we draaien. Kronenburg Park van de Frank Boeiengroep. Goedemorgen allemaal, Stonzi.
1: Goedemorgen.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ruud en, Stomzy.
0: Zeg maar Stef en Stomzy, want...
2: Ruud is morgen, hè?
0: Eerst Ruud gezegd, denk ik. Oké. Goedemorgen, Karin.
1: Wacht, het hoort niet goed.
2: Heb je niet gehoord? Nee, je had Ruud gezegd, maar Ruud is voor morgen, hè?
1: Ja, ik weet.
2: Nee, maar oké. Okay,
1: dat is oud worden, hè, jong.
2: Ja, vertel eens, Karin.
0: Zeg eens.
1: Ja, het is een plaatje voor mijn man, Jurje Philips. En ook voor mijn twee zonen, Bart en Stijn.
2: Mm-hmm.
1: En ook voor Martin en Ruffin.
2: Ja.
1: En ook voor Stonzi. En ook voor het hele Radio Nova team.
2: Dank je wel. En wat brengt de zaterdag nog? Ik vraag het elke week, hè.
1: Ja, we weten nog niet. We zijn nog aan het denken.
2: Mm-hmm. Ik heb gehoord dat je regelmatig eens naar de Kam gaat.
1: Ja, daar ga ik regelmatig naartoe, ja.
2: Ja, ons Anneke die zei me, hey, ik heb Jurgen en Karin gezien. Oh, daarmee. Meen me dat ik het weet, hè. Oké, je vroeg de plaat aan van Koos Alberts. Je hebt de mensen allemaal genoemd. Stonzi, heb jij nog een vraagje voor ons, Karin?
0: Ja, ik ben eigenlijk heel vereerd dat onze Karin weg heeft. Het contact is een beetje hersteld, want er is in het verleden... Niet zeggen dat een contact helemaal verbroken was, maar door andere omstandigheden hadden we Karin een beetje uit het oog verloren.
2: En dat is
0: maar
2: nu bij deze bij geweest,
0: dat
2: he?
0: We dus weer echt het contact goed hersteld hebben.
2: Volassin. Heb je hem gehoord...
1: Kenning? Ik heb hem niet gehoord.
2: Hij zegt, het contact was een beetje verloren gegaan, maar hij is heel content dat dat allemaal terug in orde is, dankzij Radio Nova. Hè?
1: Ja, is alles in orde.
2: Voilà, zeg. Ja. Zeg, we gaan jouw plaat draaien, de groeten daar aan Jurgen.
1: Dat ik zeker doen, ja.
2: Salukes, hè.
1: Ja, salukes.
0: Dag, Karin.
2: En verzorg jou goed, hè.
1: Dat zal ik zeker doen.
2: Allee, salukes, geniet van jouw plaat.
1: Ja.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
3: Radio Nova.
4: Muziek die je nergens anders hoort.
5: Hallo weekend.
6: Jawel. Goedemorgen, we hebben nog een verzoek voor alle luisteraars, voor het ganse Nova-team. En de ruzies komen vanwege Tante Rita en Nicky uit Kerk. Het moest een plaat van Frans Bauer zijn en Stef heeft die gekozen.
7: Ja, Woonwagen Mama draaien we heel speciaal voor iedereen die ze dus ook noemden, hè.
6: Ja, al de mensen dus van Nova en alle luisteraars.
7: Hey, je ziet er zo een tipje uit, man.
6: Ja, ik denk dat ik een beetje veranderd ben.
7: Oké, okay. Goedemorgen allemaal.

0: Wat een leuke plaat op zaterdagochtend, hè? ABBA met de Dancing Queen. Ja, onze Stons die heeft ondertussen alweer een verzoekje klaar.
1: Ja, want ook ons Molly uit Aarschot heeft gebeld. Ze vroeg een plaat aan van Gratamen. Ze wilde groetjes doen daarmee aan Stef en Carla. En ook dus aan mij, het ganse Nova-team en alle luisteraars. En natuurlijk ook de Ronnie uit Zwalm. Want dat is ook een vaste luisteraar geworden van Nova.
0: Allee,
1: met ingrijpen van mij natuurlijk.
0: Oké, goed. Gradame vroeg ze. En jij hebt een heel speciale plaat gekozen.
1: Ja, het is zo'n lieve dame dat ik zag, we gaan het eens over haar hart hebben. Ze schijnt ook een zuiver hart te hebben.
0: Voilà.

0: Ja, je kiest van tijd is een plaats. En het loopt dan eigenlijk wat fout in de tekst. Want we hebben het omgekeerd bij ons, Molly. Ze geeft wel degelijk een zuiver hart, een goed hart.
1: Zou wel zijn.
0: Het is een dame met het hart op de juiste plaats. Dus dat geen even vergeten, Molly. Want dat zuiver hart, dat heb je wel.
1: Oké, okay, ondertussen kan ik jou zeggen, er komen nog altijd verzoekjes binnen. Ik zie er nog eentje staan van Jean-Luc via de app van Radio Nova. Ilske de Bakker uit Aalst, die heeft ondertussen ook al een berichtje gestuurd. We gaan dat ook straks even behandelen. Maar geef ons nog even mee hoe de luisteraars ons kunnen bereiken.
0: 0469 18 83 60 is het telefoonnummer voor jouw groeten en verzoeken. Het kan ook via de app.
1: Ja, de app van Radio Nova. Die vind je terug als je dat nog niet hebt geïnstalleerd. Of je kent iemand die bijvoorbeeld nog niet luistert naar Radio Nova. Dat kan je even meegeven via de Play Store. Dus de app daar op jouw gsm. En ook voor onze mensen met een Apple hebben we er dus aan gedacht. Ook die mensen kunnen die app gaan gebruiken. En daarop kan je dus ook gaan platen gaan aanvragen. En wij zien dat hier op ons schermpje. Net zoals Jean-Luc deed en ons Ilske de Bakker.
0: Ja, voilà. En de volgende die aangevraagd werd, dat is van Werner. Die wilde groetjes doen aan het ganse Nova-team. En ook alle luisteraars. En dat moest er eentje zijn van Johnny Nash.
1: Johnny Nash natuurlijk met die heel bekende plaat, hè? Rock Me Baby.

0: Rock me baby. Dit was Johnny Nash.
1: Zeg, en op de valreep, Stons, hebben we iemand aan de lijn die we allebei wel kennen. Marleentje, goeiemorgen.
2: Goeiemorgen, Stefke, en goeiemorgen, Stonsie.
0: Dag, Marleentje.
1: Ik zet de micro's open en je belt meteen, dus daarom heel vlug op de radio, hè.
2: Ja, dus voor een plaatje aan te vragen van Heintje, van mama.
1: Ja, ja. Oké.
2: En dat voor iedereen dat kent. Ja. Voor alle eenzame en zieke mensen. Voor als het Radio Nova team.
1: Dankjewel.
2: En voor mijn lieve hebbende man.
1: Onze Theo.
2: Ja.
1: Onze Theo. Hoe is het mee?
2: Goed.
1: En doe hem de groetjes van ons, hè?
2: Ja, dat zal ik alles eens doen, hè, hoor het.
1: Oké. Okay. Het is lang geleden dat ik hem nog eens gezien heb. Ik spring binnenkort wel eens binnen.
2: Ja, oké.
1: Okay. En de Stonzie die zal dat... Ik breng de Stonzie eens mee. Is goed?
2: Ja.
1: Ah, voilà.
0: Ja, want het is eigenlijk ook lang geleden dat ik die mensen gezien heb.
1: Ja, hij zegt hij hier, het is lang geleden dat hij jullie nog gezien heeft.
2: Ja, dat zou wel.
1: Oké, ik maak dat allemaal in orde dat dat zeker en vast is gebeurd, hè?
2: Ja.
1: Is goed?
2: Ja, het is goed.
1: Allee, we gaan jouw plaat draaien, we hebben er nog eentje en dan is het aan jou. Oké?
2: Ja, het is goed.
1: Allee, salukes.
2: Ja,
0: salukes, tada. Salukes, eerst nog Boys van de Dolly Dots.
1: Ja, en ik had een vraagje daarover. Je vroeg mij in het begin van het programma, Stef, ik heb zo'n viertal platen dat ik vandaag wel eens zou willen horen. En waarom de Dolly Dots met Boys?
0: De Dolly Dots hebben eigenlijk deze week in de belangstelling een beetje gestaan, wat het showbusiness betreft in Nederland.
1: Ola.
0: Want ze hebben een optreden gehad, eenmalig terug een reunie van de Dolly Dots in Nederland Muziekland, dat programma was het, denk ik. Ja. Dat ze nog eens opgetreden hebben met de gids van toendertijd. En het was die gidsperiode, de jaren 80. En daar hadden ze inderdaad die grote gitten pakken, die allereerste grote gids. En die heette Boys.
1: Tell it all about the boys.

0: Tell it all about boys van de Dolly Dots kregen we te horen. We hebben nog een plaat die start na de reclame. En nadien komt er direct ook een aan, aangevraagd door de Eddy uit Assen. En dat is er eentje van Paul Anka. Every night with you. Hij doet daarmee de groet aan het ganse Nova-team. En alle luisteraars van Radio Nova. En natuurlijk ook aan Stef en mij.
1: Merci, Eddy uit Assen. Zometeen na de publiciteit jouw plaat.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
4: Hallo Weekend.

0: Wallace Every Night gedraaid van Paul Anka voor Eddie uit Assen en iedereen die hij noemde. Kijk, Stolzy, onze Paul Anka, die wou gewoon verder doen.
1: Want ja, want dan gaat het nog eens over Diana, heb ik de indruk.
0: Ja. Oké, die draaien we op een andere keer, maar zijn nog verzoekjes binnengekomen, dus gaan we die ook draaien.
1: Ja, van Marleentje onder andere en Theo en de Hans Klikking. Ze willen daarmee ook de groeten doen aan het Nova-team en aan alle luisteraars. Natuurlijk ook hier aan ons tweeën en ook
0: dankjewel
1: aan Carla, die gisteren jarig was.
0: Ja.
1: Wij hebben nog iets in petto voor Carla, want ik wist niet dat ze jarig was.
0: Wist
1: dus
0: niet?
1: We gaan straks ook een plaat gaan kiezen voor haar.
0: Oké, goed. Gaan we doen. Ze vroeg dus Heintje met mama?
1: Mama van Heintje.
0: Wat een nostalgische plaat, hè? Ik herinner me nog altijd als ik klein was.
1: Ja, was jij nog klein? Ik denk dat je dan nog niet geboren was.
0: Ik was nog niet geboren, maar het werd altijd wel gedraaid.
1: 1965, jongen.
0: Amai.
1: Ik liep nog in de pisdoeken.

Mama, dit was niemand minder dan Geintje. We zijn hier ondertussen natuurlijk ook aan onze schermen aan het kijken. Want zo dadelijk komt het weerbericht eraan. Dat gaan we nu direct meenemen, want de verwachting voor de volgende uren zijn... vanochtend is het over het westen en het noordwesten wisselvallig met soms buien. Mogelijk met onweerachtig karakter. Elders is het eerst meestal droog met opklaringen. Maar over het uiterste oosten en zuidoosten is het aanvankelijk nog zwaar bewolkt met kans op

0: wat neerslag en lokale mist in de Ardennen. Later overdag wisselen stapelwolkenopklaringen elkaar af en eventueel met enkele donderslagen. Het gaat dus ook weer even donderen vanavond. Niet in Keulen, maar dus wel in België tot hiertoe. Dus de maxima liggen tussen 15 en 21 graden vandaag. Over het westen waait een matige wind uit noord tot noordwest. En elders is de wind eerst zwak uit west tot noordwest. En later zwak tot matig uit het noordwesten. We hadden ook nog een plaats en die werd aangevraagd. Moet er even op mijn briefje gaan kijken. Door Jean-Luc uit Vianen was een plaatje van Little Bitty van Alan Jackson. Daarmee wou je de groeten doen aan jou, Stef, aan Carla, die dus gisteren jarig was voor haar verjaardag.
1: Okay.
0: En de plaat, die gaat gewoon weg.
1: Ja, Little Bitty van Alan Jackson, hè?
0: Ja.

0: Alan Jackson met Little Biddy. Heel speciaal voor de verjaardag van ons Karel. Hè?
1: Ja, en aangevraagd door Jean-Luc uit Vianen. Ja,
0: volgens mij.
1: Van de jarigen van vandaag.
0: Volgens mij wou we een beetje een slijmbal hangen. Weet je wat hij zei? Steffi, jij was het vergeten gisterenochtend. En eigenlijk, effectief, ik was het vergeten.
1: Man, dat gaat
0: ik was gaan werken.
1: Dat gaat u geen leven vertellen. Onthoudend.
0: Ja, maar zij heeft het ook al voorgehad. Dus.
1: Want,
0: we staan gelijk.
1: Je kent dat die spreuk toch?
0: Zeg eens.
1: Adam was gelukkig en hot.
0: Ja. Oké, goed.
1: Verder gaan we er niet over
0: uitleggen. Nee, gaan we niet doen.
1: Oké, de jarigen van vandaag zijn Gene Thomas. Mm-hmm. Ook Howie Burrow van de Backstreet Boys wordt 53.
0: Hola.
1: En Dua Lipa, die wordt er 31. We gaan een plaat gaan draaien van Gene Thomas, maar in de loop van het programma gaan we ook de andere twee wel eens laten horen. Want het zijn eigenlijk drie artiesten die jarig zijn.
0: Oké, zoals Stonzi zei, deze man die is jarig. Gene Thomas en voor

0: Nu mag je praten.
1: Ik ga door het vuur voor haar. Dit was Jean Thomas die we te horen kregen. En we hebben ook nog die plaat van Ilseke de Bakker. Hallo Stef en Stomzy, schreef ze.
0: Goedemorgen.
1: Graag een plaatje voor Stomzy, Stef, ook voor Carla die gisteren jarig was. Alle DJ's en medewerkers van Radio Nova en alle luisteraars. En ze heeft een hele mooie gekozen.
0: Heel typerend voor Carla, hè?
1: John Denver.
0: Ja, die country, dat weten ze ondertussen allemaal, de luisteraars. Carla, die houdt van country.
1: Hier is Take Me Home.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: Er staan steeds meer huizen leeg in Vlaanderen. Dat schrijft de Tijd op basis van cijfers van het agentschap Wonen. Bijna 31.000 gebouwen in Vlaanderen stonden vorig jaar al zeker 1 jaar leeg. Dat is er in een derde meer in 5 jaar tijd. En mogelijk staan nog meer huizen leeg, maar is dat niet geregistreerd? Nochtans is de vraag naar betaalbare huizen in Vlaanderen groot. Er zijn nu al zeker 16 mensen overleden bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de geboortestad van de Oekraïnse president Zelensky. 130 mensen raakten gewond, onder wie veel kinderen. De Europese buitenlandcommissaris Kaja Kallas noemt dat pure terreur. Elders in Oekraïne kwamen vannacht nog enkele mensen om bij een raketaanval. Bij de zwaardaanval op een middelbare school in Zweden is uiteindelijk 1 iemand overleden. 3 zijn gewond geraakt. Een jongeman van 18 viel de school binnen met een zwaard en begon te steken. Maar waarom is nog niet duidelijk. Hij zou een oud leerling zijn van de school. En in Canada is een jongeman opgepakt die mogelijk een aanslag plande op een school in Montreal. De Amerikaanse FBI had enkele van zijn berichten op de app Telegram onderschept. Gericht tegen onder meer moslims en de homogemeenschap. In de Spaanse regio Valencia is een heel dorp geëvacueerd nadat een storm een bosbrand had veroorzaakt. Zowat 450 mensen moesten hun huis meteen verlaten omdat het vuur snel naderde. En die evacuatie verliep vlot, zegt de minister van noodsituaties. Alle inwoners werkten vlot mee.
2: Se ha hecho con total normalidad, con total civismo, con total concienciación de la población como una medida preventiva ante ese fuego que se acercaba a la población. Se ha establecido un dispositivo de protección de los bienes, siempre lo decimos.
1: De brand begon donderdagavond na een blikseminslag in natuurgebied. In het voetbal heeft Standaar zijn eerste zege beet, 2-0 tegen La Louvière. Dat blijft voorlopig met 0 punten achteraan hangen. Standaar staat met 5 punten voorlopig 5e. En de Belgische springruiters mogen naar de Olympische Spelen in LA. In de Duitse Aken haalden ze zilver op het WK in de teamcompetitie. Er valt af en toe regen bij 21 graden. Morgen weer droger en de komende week meer zon en zachter.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. Hallo weekend.

0: Macchiato.
1: Espresso Macchiato. Wacht eens, ik hou heel speciaal dit hier eventjes op de achtergrond. Stonzie, waarom die Espresso Macchiato?
2: Wel ja, ik vond dat eigenlijk zo'n knap nummer. Het heeft eigenlijk niet zo hoog gescoord. Maar het is nadien wel toch een grote hit geworden in de hitparades. Tegenover het andere nummer, die ik dan heel graag hoor, maar daarover gaan we het straks nog hebben, die het Eurosong gewonnen heeft. En daar hoor je tamelijk weinig van. Het was nogthans een goed nummer, vond ik persoonlijk.
1: Nou oké, okay. Goed. Zijn er nog ondertussen, misschien even meegeven hoe de mensen ons kunnen bereiken, want we zijn toch al beland in deel 2 van Hallo Weekend. En vertel eens, hoe kunnen ze ons bereiken?
2: 0-400-69-18-83-60, dat is het nummer voor jouw groeten en verzoeken. Je kan dat ook via de app van Radio Nova en je kan natuurlijk ook rechtstreeks met ons chatten. Je kan ook op de lijn komen, dat is dan live conversatie, kan je ook gaan doen hier bij Radio Nova. En ook via onze Facebookpagina zijn berichten welkom. Voilà, dat is alles wat we nog wilden zeggen, zeker?
1: Ja, dat is het. Welke plaat gaan we draaien en voor wie?
2: Welke plaat gaan we draaien voor wie? Ik ben nu even niet mee, zo. Wat heb je klaargezet?
1: Ik wacht op jou, maar je hebt alle tijd. Kijk eens wat we nog hebben.
2: Ja, we hebben eerst nog het nieuws. We gaan het nieuws
1: geef maar eens mee.
2: Doornemen. Want je moet het maar meemaken. En eigenlijk, je moet het maar meemaken. Het gebeurt dagelijks. Dat je een pakje bestelt en dat niet aankomt. En dat komt af en toe wel eens door de firma's die er, zoals ze zeggen, hun voeten aan vegen of zo.
1: Niet bellen of zo.
2: Dat. Goed, want Unique Fashion komt in een slecht daglicht te staan.
1: Oei.
2: 7000 pakjes zijn niet bezorgd. En dat zorgt al voor een schuldenberg van 340.000 euro.
1: Amai.
2: Documenten tonen dat er meer aan de hand is bij Unique Fashion. En dat wordt vervolgd in de loop van de week. En nu ga ik eens kijken, Stef, wat we hier nog hebben van onze luisteraars.
1: Stonzie, we hebben niemand aan de lijn, dus we kunnen dat oplossen. Martin, een goede morgen. Hallo Martin.
2: Goedemorgen.
3: Ja, hallo.
1: Hallo, vertel eens. Want de telefoon ging en de micro stond open, dus ik heb jou onmiddellijk op de lijn gezet.
3: Dat is goed, hè?
1: Ja. Vertel eens.
3: Jawel, ik had graag een plaatje aangevraagd, speciaal voor Lydia, haar verjaardag.
1: Ons Lydia van Asbroek, ja. Ik zie het hier net staan.
3: Ja. En een plaatje van Danny Fabri, Zoveel Mooier.
1: Zoveel Mooier, oké. Okay. Is dat alleen voor Lydia of zijn er nog andere mensen?
3: Voor het gans Radio Nova-team.
1: Oké.
3: Okay. Alle luisteraars, wieken en eenzame mensen, familie en vrienden en iedereen dat ken.
2: Voilà, zie, dat is wat we wat doen.
1: Hoe is het met de gezondheid?
3: Maar redelijk.
1: Is er redelijk niet te veel pijn?
3: Noodval mee.
1: Ah, oké. Okay. Voilà, dan zijn we blij, Stonzie.
2: Ja, inderdaad. Ze is goed aan het herstellen, dus. Ja. Martin, van harte spoedige revalidatie natuurlijk verder.
1: Een spoedige revalidatie van ons dan ook, hè, Martin?
3: Ja, dank u wel.
1: Allee. Salukjes en we draaien die meteen. Danny Fabri, Zoveel Mooier.
3: Ja, dank u wel.
1: Allee, salut, dada.
3: Dag.
1: Voilà, zie, Stons. Voilà, dat is al meteen opgelost, hè?
2: Ja.

0: het is hier zo druk en ja, soms.
1: Ja, natuurlijk, mooie platen duren niet lang.
0: Ik was bezig met platen zoeken en jij was bezig met jouw... ja, ik noem dat boekhouding, maar nee,
1: verzoekjes. Notities als, noemen ze dat.
0: Ja, oké, notities aan het maken.
1: Want we hebben nog wat jaren geleden die lid zijn van de Facebookpagina van Radio Nova. Nog wat, zijn er tamelijk wel.
0: Zeg het eens.
1: Want Ronnie de Wolf is jarig, Lydia van Asbroek, Wim Geilen. We hebben ook Sandra de Gala, Wim Thomas, Martin van de Koenter, denk ik. Michel hebben we ook, die jarig is. We hebben ook Bart Verwin. We hebben ook Allen Katty. We hebben Els Werts. We hebben ook Mieke van Kerkhoven, of Mike van Kerkhoven. En dat is een volgende, dat is een hele moeilijke, maar die ga ik uitpraten met een nette patat in mijn mond, zeggen ze dan. Ingrid Karabosupos-Koglu is jarig.
0: Dat is Griekse naam, hè?
1: Ja. En we hebben ook nog Silke van Scheurs. Dat zijn de jarigen van onze...

0: pagina die Radio Nova dagelijks volgen.
1: Ja, ik heb heel speciaal Frank de Zwaaf des alias Ambidance. Ik heb er eens een plaat van klaarstaan en jij mag ze even aankondigen, Stond.
0: En dat is er eentje waar hij nogal verhoor mee maakt in de zomermaanden. Wanneer hij met de spuit rondloopt.
1: Ja, als, verkleed als een brandweerman.
0: Ja, de brandweerslang, hè, inderdaad. En ik denk dat dat trouwens misschien nog een plaat was. Is dat aangevraagd door Ingrid of voor de verjaardag van Lydia? Of hadden we daarvoor iets anders?
1: We hebben ervoor nog iets anders, ja.
0: Oké. Okay. Dan gaan we hem draaien. Hè. Ambidance met mag Hey ik, Madame.
1: Mag ik je vuurtje?
0: Graag, maar niet vandaag.

0: Hey madame, mag ik je vuurtje blussen? Eigenlijk, als het over de echte brandweer gaat, is het beter dat je dat niet tegenkomt, want het is dikke ellende eigenlijk wanneer een huis aan het afbranden is. Want je kan het daar ook serieus mee nemen, natuurlijk, dit nummer.
1: Even to the point, Stonzi, maar er is een jarige, ook een heel bekende dame, Dua Lipa. En daarvan gaan we eens een plaat draaien net na de publiciteit. Hè?
0: Ja, dat ze net na de publiciteit komt. Dua Lipa eraan. Ze wordt vandaag 31.
1: We gaan eens of we hebben gekozen voor de training seasons.
2: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
3: Oh, ja, makker. Zou eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
2: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
3: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
2: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
3: Kijk, en ze leveren ook een huis.
4: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
5: Muziek die je nergens anders hoort.
6: Radio No.

0: Voilà, die jarige Dua Lipa op 22 augustus is jarig met die Training Seasons. Sol Snozzi, die heeft voor jullie nog even het weerbericht voor vandaag en de komende dagen klaar.
1: Ja, want vanochtend is het over het noordwesten wisselvallig met soms buien, mogelijk met onweerachtig karakter. Elders is het eerst meestal droog met brede opklaring, maar over het uiterste oosten is het aanvankelijk nog zwaar bewolkt met kans op wat neerslag en lokale mist in de Ardennen. Later overdag wisselen stapelwolken en opklaring elkaar af, met geleidelijk overal nog een aantal buien, eventueel met enkele donderslagen. En aan zee en over het noordwesten wordt het in de namiddag wel overwegend droog. De maxima liggen tussen 15 en 21 graden. Over het westen waait een matige wind uit noord tot noordwest. Elders is de wind steeds zwak uit het westen tot het noordwesten.

0: ruimte wind naar het noordoosten. En morgen zondag begint met ochtendgrijs en soms werd zich in de Ardennen en plaatselijk ook elders onweer. Nadien wordt het wisselend wolk met vaak veel wolkenvelden waaruit wat gedruppel kan vallen, zoals we al zeiden. Tot zover het weerbericht.
1: En dan heb je nog werk, want we hebben nog verzoeken binnengekregen. Hè?
0: Ja, want we hebben nog een verzoek van David en Fanny. Die willen nog eens herinnerd worden aan hun huwelijk van 1 jaar geleden. Ze zijn vandaag 1 jaar getrouwd. Van harte proficiat trouwens aan David en Fanny. En ze willen nog eens hun openingsdans horen. En die heb jij klaargezet.
1: Ja, een jaar geleden was het Ed Sheeran samen met Beyoncé. Dit hier.

0: een mooie opening, zoals was het bijna een jaar geleden. Het is de 23e, dus is morgen dat ze pas...
1: Morgen een jaar getrouwd, dus David en Fanny van harte gefeliciteerd.

0: jullie eenjarig huwelijk. We hebben een plaat klaar en ze worden wakker de laatste tijd. De tekstschrijvers en componisten die via dat AI-systeem werken en vele nummers uitbrengen. Zo hebben we een Guido van Horenweder, kennen we ook in die stijl al. En we hebben er ook eentje uit Nederland, een Mark Gerritsen. Want die maakt ook
1: AI-nummers. Die bestaat niet echt eigenlijk.
0: Het is eigenlijk een componist en een muziekschrijver.
1: Ja.
0: Dus hij schrijft en hij componeert wel, maar het is echt ook geen artiest. Dus,
1: ah, oké. Okay.
0: Alles wordt in elkaar gemixt via een of andere weg, zoals we dat dan weten. Mm-hmm. En een van die platen van Mark Gerritsen viel me deze week eerder op. Mm-hmm. Ja, en het is eigenlijk een beetje realiteit. Je moet de mensen gaan groeten en bloemen geven wanneer ze nog leven. Niet als ze ergens.
1: Ik hoor het wel een beetje op de achtergrond al. Ik ben heel benieuwd wat het gaat worden.
0: Mark Gerritsen.

0: waar je toch allemaal haalt, hè, Stonzi.
1: Het is een droeve tekst natuurlijk, maar het is zuivere realiteit eigenlijk. Hè.
0: Eigenlijk wel. Want ja, het is zoals ze het zingen.
1: De tijd gaan we zo weinig op bezoek bij mensen. We brengen ze zo weinig, of voelden ze zo weinig in hun leven. Om wat ze voor ons gedaan hebben. Het loopt eerder de andere kant uit. En als het dan zover is, dan is het natuurlijk te laat om nog iets tegen te zeggen. Daarover gaat het nummer trouwens.
0: Ja, een aannemende tekstshow van dat je zegt van... Hier blijf ik toch even bij stilstaan als je dat...
1: Het is eigenlijk zo wat een boodschap van... Je had liever bij mij gekomen toen ik leefde.
0: Voilà. Ja, maar dat is ook zo, hè. Dat is realiteit. Ja, Maddy uit Aichem.
1: Die vroeg een plaat aan voor het Hanse Nova team. En dat was er eentje van... Jess Green. We hebben nog op de vallenreep moeten veranderen. Met het nummer Nice and Slow.
0: Wacht. Heel speciaal voor ons Maddy en iedereen die ze opnoemde. Ik heb zo eens een speciale versie genomen. Ja. Zo'n beetje meer beat. Een beetje meer beat wakker versie. Worden.

0: zo een beetje meer een disco-versie, een beetje meer beat dan de originele Jazz Green en natuurlijk Nice and Slow. We hebben nog een verzoekje.
1: Ja, en dat werd aangevraagd door Nicole Gooses. Ze wil ermee de groeten doen aan het ganse Nova-team, alle luisteraars van Radio Nova. En voor Stefan Stonzi in het bijzonder schrijft erbij. Dank u wel, Nicole. En het is een nummer die ik niet ken, dus ik ga vandaag iets meer te weten krijgen over het nummer Ja van...
0: Raymond Hermans.
2: Ik wil je iets vragen.

0: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimveeschoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Wij draaien lekker
3: ons eigen goesting.
2: Welkom bij Radio Nova. Hallo.

0: Quit playing games with my heart. We kennen ze het meeste als trio met snerpende gitaren op de video's. De mannen van ZZ Top, maar een van de achtergrondmensen was ook een drummer. En die is deze week helaas overleden.
1: Oké. Okay. Voor de mensen die niet weten wie ZZ Top was, ik ga hun geheugen even opfrissen. Dit waren ze. Een heel klein stukje. En normaal gezien, als je de intro hoort, Stonzi, dan moet je wel weten dat dat ZZ Top is. Hè?
0: Het is inderdaad ZZ Top, geheel gekend. Frank Baert is 77 geworden.
1: Oké, okay, maar de tijd gaat heel vlug. Wie er aan de lijn hangt, en je hoort het op de achtergrond, dat is onze vriend uit Roosdaal, Ruffin. Een goeiemorgen.
2: Ja, goeiedag, het is met Ruffin hier. Het is voor een plaatje aan te vragen.
1: Ja, zeg
0: ja,
1: ik
0: zeg eens, Ruffin.
2: Wel, Jackie James.
1: Ja.
2: Inamorata, of had ik ergens iets, ja.
0: Ja, ja, Inamorata. Inderdaad, je bent juist. Ja,
2: kon ik Ruffin moeten juist opzoeken.
1: Onze Ruffin, die haalt de nostalgie van vroeger nog even boven, hè?
0: Ja, de jaren. Ja, ja. De gouden jaren 60.
1: Weet. Volgens mij is het de jaren toen hij Martin heeft leren kennen. En dat hij zegt, ik pak ze goed vast. En ja, ik dans ja, er eens een goede plak ermee.
2: Dat is veel jaren geleden.
1: Ah, voilà.
0: En nopie en een
2: tegen. 47 jaar geleden.
1: Ja. Oké, okay, Ruffin, vertel maar.
2: Ja. Ah, wel, dat plaatje. En ik zou dat graag vragen voor mijn vrouw Martin.
1: Ja.
2: Voor Lief en Pierre.
1: Oké.
2: Okay. Mijn zus Karin en mijn schoonbroer Jan. Karin en Jurgen.
1: Ja.
2: Lydia en Rick. Lydia en nog een keer proficiat voor haar verjaardag.
1: Mm-hmm.
2: Anja en Johan.
1: Mm-hmm.
2: Collega Hanova-team, Carla en Stef.
1: Dankjewel.
2: Frank de Groef, Ruud en Herda, Monique en Eddy, Greta en Johnny, en ook Irene, Nora, zoon en vriendin, en voor iedereen dat ik vergeten ben.
1: Voilà, dan kan je niemand missen. Hè?
0: Voilà, zeg, Ruffin, we gaan terug naar die nostalgische tijd. Herinneringen aan die plaat, dat zul je wel hebben. Maar mogen we er een grapje rond verzinnen?
2: Ja, het is nog mooie muziek, jongens.
0: Of mogen we er een grapje rond verzinnen?
1: Mag die er een grapje rond verzinnen?
2: Ja.
0: Zeg, weet jij het verschil tussen net verliefd en vele jaren getrouwd?
1: Het verschil tussen net verliefd en vele jaren getrouwd?
2: Oh, ja, ja. En alles komt aan eind en we een pens weer.
0: Het is eigenlijk simpeler, Ruffin. Het is eigenlijk simpel.
1: Het is simpel, zeg.
0: Als je meer dan 30 jaar getrouwd bent, dan wil er een keer alleen op uit.
1: Hij heeft het begrepen. Oké, okay, we gaan jouw plaat draaien. Jackie James, Inamorata. Bedankt voor het bellen.
2: Dank u wel.
1: Salut, hè. Dag, hè.
0: Salut, hè.
1: Yo, yo.
0: Dat is al klaar.

0: prachtig nummer, hè? Inamorata van Jackie James.
1: Ja, waar onze Ervin ook die platen haalt, hè. Altijd ja, zo van die pareltjes dat hij aanvraagt. Dikke merci, Ervin.
0: Gaat er nog een verzoekje? Goedemorgen, Stef en Stomzy.
1: Goedemorgen.
0: En ook de groetjes aan Stomzy. Dat zegt ze er nog eens bij.
1: Ja.
0: En aan Stef dus ook voor Nancy en Dan en Jos zal het zijn.
1: Ja, Jos.
0: Bert, alle DJ's, Daniela en alle medewerkers en luisteraars van Radio Nova. En het nummer is Ik zal er altijd voor je zijn van Mieke. Ze deed er nog een PS bij. En inderdaad, we proberen dat toch er regelmatig voor de mensen te zijn.
1: Ja, ze willen waarschijnlijk hebben, soms je hebt een goed hart.
0: Ja, dat is wat.
1: En je denkt ook aan die mensen die het een beetje moeilijk kunnen hebben.
0: Ja, dat klopt.
1: Voilà, dat haal ik daaruit, die boodschap haal ik eruit. Maar voor bijzondere dank, Anneke, daaruit Pugehout. Dit is jouw plaats.

0: Jawel, dit was Mieke die we te horen kregen met Ik zal er altijd voor je zijn. Een fantastisch mooie boodschap trouwens.
1: En ze wou nog even verder doen, maar dat ging al bewaren. Maar dat gaan we even op een andere keer doen.
0: Ja,
1: hè?
0: Dat gaan we eens op een andere keer draaien.
1: Je hebt daar nog een verzoekje.
0: Heb ik nog een verzoekje?
1: Je zei me...
0: Van de Danny Matthijs. We moesten er nog eentje gaan draaien voor Danny Matthijs. Want Danny was hier eigenlijk aan het chatten gegaan, maar raakte het misschien niet erg wijs uit, of direct niet direct wijs uit.
1: Wel, ik zie dat Danny ons bezocht heeft via de app van Radio Nova, maar ik zie geen teksten van een plaatje of zo. Maar oké, we draaien dat voor hem om... gewoon. We hebben gezien dat hij eventjes op de chat geweest is.
0: We doen dat met plezier voor zijn reactie natuurlijk.
1: Voilà.
0: En we kozen een plaat van Wiltura.
1: Met mooi. Het leven is mooi. Heb jij ook nog een plaat in gedachten? Heb jij iemand bijvoorbeeld die jarig is of iemand die je toch wel extra in de bloemen wil zetten?
0: We hebben het daar net al uit Backstreet Boys hebben we al gedraaid. We zijn met de jarigen erdoor, maar we moeten ook nog in draaien voor alle jarige luisteraars.
1: Ja, Stefan, die gaan we ook straks nog even
0: en daar gaan we iets gaan zoeken met een verjaardag of een birthday.
1: Gaan we nog doen. Misschien nog even gauw, Stonzie, heel belangrijk, onze verschillende kanalen, hoe de mensen ons kunnen bereiken.
0: 0469-18-8360, daar kan je naar bellen voor jouw groeten en verzoeken. Je kan dat ook via de app op onze Facebookpagina of op onze website zal dat zijn.
1: En via de gsm dus
0: ja, ook. Ja, je kan die app ook gaan downloaden en hij werkt heel goed. Ik heb dat deze week ook gedaan, dus die app werkt schitterend goed eigenlijk. En als je die app opent, dan zie je daar inderdaad direct het Tidio-appje staan of het appje waar je kan gaan reageren om live met ons te gaan chatten. Ja. Het chat-icoon noemen ze dat dan.
1: Ja, je kan via de app, en dat is misschien ook heel belangrijk, rechtstreeks naar onze Facebookpagina, rechtstreeks binnenkijken in onze studio's van Radio Nova. En je kan daar ook dus ook rechtstreeks platen gaan aanvragen. Zo simpel is dat.
0: Ja, net zoals dus Danny Matthijs gedaan heeft.
1: Voilà, mooi, het leven is mooi, Wiltura.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: Er staan steeds meer huizen leeg in Vlaanderen. Dat schrijft de Tijd op basis van cijfers van het agentschap Wonen. Bijna 31.000 gebouwen in Vlaanderen stonden vorig jaar al zeker 1 jaar leeg. Dat is er in een derde meer in 5 jaar tijd. En mogelijk staan nog meer huizen leeg, maar is dat niet geregistreerd? Nochtans is de vraag naar betaalbare huizen in Vlaanderen groot. Er zijn nu al zeker 16 mensen overleden bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de geboortestad van de Oekraïnse president Zelensky. 130 mensen raakten gewond, onder wie veel kinderen. Europese buitenlandcommissaris Kaja Kallas noemt dat pure terreur. Elders in Oekraïne kwamen vannacht nog enkele mensen om bij een raketaanval. Bij de zwaardaanval op een middelbare school in Zweden is uiteindelijk 1 iemand overleden, 3 zijn gewond geraakt. Een jongeman van 18 viel de school binnen met een zwaard en begon te steken, maar waarom is nog niet duidelijk. Hij zou een oud leerling zijn van de school. En in Canada is een jongeman opgepakt die mogelijk een aanslag plande op een school in Montreal. De Amerikaanse FBI had enkele van zijn berichten op de app Telegram onderschept, gericht tegen onder meer moslims en de homogemeenschap. In de Spaanse regio Valencia is een heel dorp geëvacueerd nadat een storm een bosbrand had veroorzaakt. Zowat 450 mensen moesten hun huis meteen verlaten omdat het vuur snel naderde. En die evacuatie verliep vlot, zegt de minister van noodsituaties. Alle inwoners werkten vlot mee.
2: Se ha hecho con total normalidad, con total civismo, con total concienciación de la población como una medida preventiva ante ese fuego que se acercaba a la población. Se ha establecido un dispositivo de protección de los bienes, siempre lo decimos.
1: De brand begon donderdagavond na een blikseminslag in natuurgebied. In het voetbal heeft Standaard zijn eerste zege beet, 2-0 tegen La Louvière. Dat blijft voorlopig met 0 punten achteraan hangen. Standaard staat met 5 punten voorlopig vijfde. En de Belgische springruiters mogen naar de Olympische Spelen in LA. In de Duitse Aken haalden ze zilver op het WK in de teamcompetitie. Er valt af en toe regen bij 21 graden. Morgen weer droger en de komende week meer zon en zachter.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen.

0: De nieuwe single van Radio Nova, Zing mee met Radio Nova. En vroeger hadden we Dans mee met Radio Nova.
1: Dans mee met Radio Nova, hebben we hier ook nog gehoord, hè? Ja. Toen we er hier verwelkomd werden, denk ik.
0: Ja.
1: Goed, we hebben een plaatje van Mark. En dat is voor de lieve Katrien vanwege haar ventje, Mark. En je geeft ook een boodschap mee voor onze DJ's hier bij Radio Nova.
0: Hola, vertel.
1: DJ's. Jullie maken prachtige programma's. Doe zo voort.
0: Ah, dankjewel.
1: Het nummer dat hij moest horen, dat ligt bij onze Stef.
0: Ja, het is ook even een favoriet van ons Gerda. Ja, ja. Prestigious Wilson.
1: En Cry to Me.
0: Ja, Cry to Me. Allee, fijn dat jullie zo massaal aan het luisteren zijn.

0: Ja, en ondertussen lieten Danny Matthijs ons weten dat er...
1: Wacht hè. Ja, oké, okay, doe maar. Okay.
0: Ondertussen lieten Danny Matthijs ons weten eigenlijk dat hij net de bel hoorde en ook telefoon gehad toen hij aan het intippen was.
1: Dat zag hij
0: op
1: hem nodig.
0: Onze app. En dat betekent dat Danny ons toch nog eens een keuze liet van drie vinylgids uit de jaren.
1: Wil ik ze even bijnemen, die drie keuzes?
0: Ja, neem ze er even bij.
1: We konden kiezen tussen Do It Again van Steely Dan.
0: Ja.
1: Dan Dynamite van Mudd en Get Ready met Rare.
0: We gaan shaken.
1: Rear Earth.
0: We gaan shaken met de Mudd.
1: Ja, heel typisch die Dynamite, hè?

0: En alsof het geen Dynamite was en met Mutt. Heel speciaal voor onze Danny Matthijs. Stonzie, heb jij er nog iets staan?
1: Ja, want onze Sjosjanneke, die was op 19 augustus jarig. Ja. Dat was vorige woensdag. En voor Sjosjanneke gaan we ook dus nog in de bloemen zetten met een opname van Danny de Rover. Waar zijn al die mooie jaren? Met trouwens ook de groetjes doen aan haar Herman. Hè,
0: want ja, Herman mogen niet vergeten.
1: Niet vergeten. Die komt eraan.
0: Zouden ze op de camping vertoeven tegenwoordig?
1: Ik denk het wel. Okay. Juli, augustus is zo wat de camping, denk ik, dat ze die 2 maanden daar verblijven.
0: Voilà. Zeg, even tussendoor, ze doet ook de groet aan alle DJ's, medewerkers van Radio Nova en in het bijzonder ook aan alle luisteraars die momenteel aan het luisteren zijn. Danny erover, zoals Stonzie zei, met Waar zijn al die mooie jaren?

0: Danny de Rover moesten we draaien. Heel speciaal voor ons, Zozanneke van der Straten. Ze was jarig op 19 augustus. Stonzie, we hebben nog iemand aan de lijn, joh.
1: Ja, wie hebben we de eer? Goedemiddag.
0: Hey, is het Karin uit Roosdal?
2: Ja, het is Karin uit Roosdal, ja.
0: Jawel, Karin, vertel een keer.
2: Jawel, het is een raar plaatje van Sien.
0: Ja.
2: Ja. Blauw, wat is dat?
0: Ja, de Sien met blauw, ja, oké.
2: Okay. Ja, kunnen we? Ja. En dat zou zijn mijn broer Ruffin.
0: Ja.
2: Mijn schoonzus Martin speelde haar spel.
0: Mm-hmm.
2: En voor mijn man Jan, voor Martin.
0: Oké, okay, dat mag altijd voor jou ook, hè?
2: Ja. Wacht.
0: Doe de paar gemak, hè. Denk even
2: na. Kleine Velidja uit onze lieve vrouw Lombeek.
0: Ja.
2: En nog een leuke verjaardag van Douwik.
0: Ja, ze verjaardag vandaag.
2: Want
0: ja.
2: Ik kan maar eten. En zijn we Pierre en... Pierre. En Olief.
0: Voilà.
2: En zijn, ja, het zal alles zijn, hè.
0: Ik zou zeggen, en vooral de mensen die ik ook vergeten ben, hè.
2: Ja,
0: Ruffin, die zegt dat ook altijd.
2: Ah, je winnen.
0: Is maar.
2: En wie luidt je prostima?
0: Radio Nova, hè?
2: Nova.
0: Ja, dat geeft niet. Oké, okay. Goed. Bedankt, Karin, voor het luisteren.
2: Ja.
0: En voor de plaat, hè.
1: Ja, en welke plaat was het? Ik ben natuurlijk vergeten. Blauw van de Sien.
0: Blauw van de Sien voor al de mensen die ze dus vroeg. Hier bij Radio Nova. Als het eraan komt. Ja, de kom begint altijd traag.
1: Ja, het is een stille intro.
0: Voilà.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen. Radio Nova.
1: Hallo weekend.

0: Boyle Moss en Bel Perez. Ja, volgens mij toch wel een lievelingetje. Ja, van dan toch wel van onze Soulstones, hè?
1: Het is levend kwik, man. Het is een hele mooie dame trouwens. Ook in het echt, want meestal op tv zijn ze mooier dan in het echt. Maar deze is echt omgekeerd. Deze is veel mooier.
0: Ze noemen dat puur.
1: Deze is veel mooier puur in het echt op het podium. Ja, en ja. Het is levend kwik eigenlijk, deze Bel Perez. Ze heeft na een tegenslag dus ook haar carrière heropgenomen, zoals we weten. En ze is heel gelukkig, konden ze haar meerdere malen aan op de podia, dat ze nog aanvaard wordt en dat ze zo een mooie comeback kreeg van het luisterpubliek en haar fans.
0: Ja, ik las ook, muziek, dat heelt haar, dus dat maakt haar weer blij. En dat geeft haar de kracht om toch weer op dat podium te gaan staan. Oké, Jean-Luc die heeft ook nog een plaat gevraagd, maar eerst nog één voor ons, Carla.
1: Jawel, want die werd nog aangevraagd door Molly uit Aarschot. Ons Carla was gisteren jarig. En als we het over country hebben, dan mag deze niet ontbreken. Het is trouwens zowat een plaat uit de periode toen de drie musketeers, ik moet dan zeggen Kirsten, Carla en Sharon, nog op de baan waren. En dan was deze plaat die paste. Sharon vroeg dat vlega altijd aan deze opname, omdat dat ook een echte country line danceres is. Carla, voor jouw verjaardag, de Sweethearts of the Rodeo, maar we hebben ondertussen iemand live.
0: Ja, we hebben nog iemand live en we gaan eens luisteren. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, het is Nerefin hier.
0: Nerefin, ja, oké. Vertel.
2: Ja. Wil ik zo graag nog een plaatje aanvragen voor mijn zus.
0: Ja.
2: Die een beetje erg ziek is.
0: Ja, ik heb het vernomen.
2: Karin. Mm-hmm. En zo graag. het is soms een keer het Jeannettenbon van de vloer.
0: Oh, maar als het dan maar is, dan gaan we met veel plezier draaien, hè, Ruffy?
2: Ja.
0: Bah ja.
2: Ze hoort dat zo graag. Dat ze, ja.
0: Wel, ja. We gaan dat heel speciaal. Als dat het plezier doet, dan gaan we dat zeker doen hier bij Radio Nova.
2: Ja.
0: Ik zie Soulstones al knikken. Ja, we gaan dat even draaien.
1: Hopelijk, als we daar passeren vandaag, hebben we morgen geen stuiven.
2: En dat ze veel beterschap maken. Zeker. Ik hoop het.
1: Ja, oké. Ja.
0: Oké, dat vind ik, we gaan dat doen, hè?
2: Ja, zeker, jongen.
0: Oké, merci, hè.
1: Yo. Salut, hè. Yo. Yo.
0: Dag. Voilà, Soulstones, dat hebben we ook al gehad. Maar nu, heel dringend de plaat van Carla.

0: Dan noemen ze dat country van de bovenste plank, hè, man.
1: Ja, ja, ja. Ik wist niet dat jij zo'n kennis had van country.
0: Since I Found You van de Sweethearts of the Rodeo. We gaan eerst nog een kort nieuws ertussen nemen. Want Peter 66 en Christa 64, dat moet je maar overkomen. Mm-hmm. Je hebt een tweede woning in Bredene en je betaalt daar ruim 2000 euro belasting meer voor.
1: Amai.
0: Peter 66 en Christa betalen dus ruim 2000 euro belasting voor een tweede verblijf in Bredene. We zijn de melkkoeien van de kustgemeente geworden. Of hoe zeggen we dat? De melkkoeien van de regering, zeker de laatste tijd?
1: Het zou wel eens kunnen.
0: Ja, ja.
1: Ze halen al ons geld uit onze portemonnee. Maar oké, het is zo. We moeten ermee leven.
0: We moeten er leren mee leven.
1: Voilà. Oké. We gaan eens naar terug Ruffin die ons gebeld had voor zijn zus Karin die heel ziek is. En we willen ze dan ook wel eens opfleuren. En het zou me niet verwonderen dat jij ook wel kennis hebt van de muziek van Carnaval Aalst. Hè?
0: Niet zoveel. Ik ben eigenlijk niet zo'n carnavalist uit het Oosterse, Stef.
1: Ah ja, ja.
0: Ik ben een innoviter van geboorte. Ging veel naar Nienhovenaarder
1: carnavals. En een geboren en getogen keskenist?
0: Getogen keskenist, hè. Geboren in Nienhoven, Stef. Ik ben een wettel van geboorte.
1: Alle vooruit.
0: En daardoor heb ik niet zoveel kennis van de carnavalmuziek, vooral van Oost. Maar natuurlijk, de goeie, die springen eruit. Net zoals deze. Het Jeannettenbontje.

0: kort en krachtig.
1: Moet je nu wat weten wat Jean-Luc hier schrijft?
0: Ja, zeg eens.
1: Dat is nu eens een liedje voor jullie.
0: Krachtig en kort natuurlijk.
1: Ja, ja, ja, dat
0: een neger met een Cadillac en hetzelfde draagt in er een gierenprot van. Het Jeannettenbondje.
1: Heel bekend iemand in de carnavalswereld, maar ook in Aalst en verder buiten, want het is een echte artiest. Peter Delklef, goedemorgen.
2: Goedemorgen, jongens.
0: Ja, Peter.
2: Ik ben aan het luisteren, hè.
1: Jawel, ik zei het van, oké, waarschijnlijk door het horen van die platen, die Oosterse carnavalplaten, gaat hij even bellen om te zeggen, oh, die mannen draaien daar carnavalliedjes. Nee, we doen dat heel speciaal ook om iemand op te beuren die heel ziek is.
2: Mm-hmm.
1: Vertel eens, december is niet zo ver meer vandaan, Peter. En dan is het toch weer voor jou, begin december, hoogdag, hoog weekend, want dan gaat er van alles gebeuren, hè.
2: Ja, we zijn ondertussen aan de 6e editie toe van Peter Delklef Sings Elvis and More.
1: Mm-hmm.
2: En mensen beginnen het om duur als een gewoonte te zien en een blij weerzien dat we dat jaarlijks kunnen doen. Dus dat gaat dit jaar op 5 en 6 december door terug in onze vertrouwde Sint-Pauluszaal in Aalst. En wat kunnen mensen dan verwachten? Dus dat ik de mooiste nummers van Elvis Presley ga zingen. Maar dat er het stukje More kan evengoed een zijsprongetje zijn naar een andere geweldige klassieker van Tom Jones of André Hazes of bijvoorbeeld Rob de Nijs. En altijd zijn er wel leuke verrassingen dat er in het concert kunnen gebeuren. Dus ja, we gaan de 6e keer, kijk er terug naar uit.
1: Oké, zoals ik weet steek je daar ook altijd wel eens zo'n heel speciaal momentje in, samen met de gitarist Nick. Gebeurt het ook dit jaar?
2: Denk het wel. Het is ook zo dat we beiden ondervonden dat het concert op een ander niveau komt door het stukje live met Nick. En we vinden het beiden heel plezant en ook uitdagend. Omdat we soms op een heel eigenwijze manier een nummer kunnen brengen. Bijvoorbeeld vorig jaar hadden wij Don't Cry Daddy, een van de mooiste nummers van Elvis Presley, volledig gestript naar puur stem en enkel elektrische gitaar. En dat viel zo in de smaak dat we dachten van, kijk, dat is altijd wel leuk.
1: Mm-hmm.
2: Maar het hoeft daarvoor niet eens iets van Elvis te zijn. We denken gewoon heel breed, wat zouden we eens kunnen doen en hoe kunnen we die dingen of toch een beetje typisch naar onze hand zetten. Dus denk wel, Nick heeft me al gecontacteerd. Kunnen we terug iets doen en ja, het zit eraan te komen.
1: Fantastisch, hè. Zeg, hoe kunnen de mensen, die kaarten die zijn al beschikbaar voor mensen die geïnteresseerd zijn. Geef nog even mee welke kanalen ze kunnen gebruiken om aan kaart te geraken.
2: Wel ja, dus je kunt mij altijd volgen via de Facebookpagina en ook info terugvinden op mijn website www.peterdelklef.be. Maar wat dat vooral heel veel gebeurt, is dat mensen op de aankondigingen op Facebook reageren door te bellen op het telefoonnummer, de ticketlijn, dat is 0494 18 23 54. En daar kan je zowel voor zaterdag 5 december als zondag 6 december tickets bestellen. Dan, de ticketsprijs is trouwens nog altijd hetzelfde als voor vorig jaar, €15.
1: My chapeau.
2: Ja, en daar krijg je dan, vorig jaar hebben we de fans een leuke pastabeker geschonken als tussendoortje, helemaal gratis. En dan hebben we zondag alle fans een gratis petergebak bezorgd. Dat was een gebak dat speciaal op maat gemaakt was, met in suiker een fotootje van mij op. Dus dat zit er terug aan te komen. En voor die ticketprijs €15, we hebben dat bewust laag gehouden, omdat we heel wat fans hebben die zeggen, wij gaan graag naar optredens. Soms is het tegenwoordig vrij duur. En we willen toch die mensen wel iets gunnen. Maar via de telefoonlijn 0494 1823 54 wordt het meest besteld.
1: Oké. Okay. Voilà, we hebben alle informatie. Solsonzi, die heeft ook nog een vraagje voor jou.
0: Ja, Peter. U kent me ook al een tijdje, denk ik. En over 2 jaar hadden we ook zo'n prachtige cadeau van jullie in petto. Met een kaarsje erin. Over dat liedje, over het Dolce liedje van het kaarsje.
1: Ja, hij hoort u heel moeilijk. Dus maar ik zal het herhalen.
0: Dus ik vroeg eigenlijk over een tweetal jaar geleden. Was dit eigenlijk een cadeautje met een kaarsje erin, Peter? Weet je dat nog?
2: Ja, ik hoor u iets zeggen van een kaarsje. Maar
1: ja. Vorig jaar was er een cadeautje met een kaarsje erin.
0: Over twee jaar.
1: Of twee jaar geleden. Gebeurt er nu ook zo terug iets speciaal? Een speciaal cadeautje?
2: We gaan terug iets leuks voorzien aan de fansite. Fansstand liever. Het zal in de richting van kerst zitten. Maar ik weet dat mensen... Dus we hebben dergelijke dingen al met een knuffeldiertje gehad. We hebben iets gehad met een gratis cd. Dat eigenlijk niet op YouTube of op Spotify staat. Dat mensen dan zo een aandenken kunnen kopen. En dan exclusief de cd kunnen kopen. Die dan eigenlijk gratis meegeleverd is. We denken wel dat we in die richting terug iets gaan voorzien. Omdat er toch altijd vraag naar is. Maar ik kan u wel zeggen, dat is misschien wel nieuw. Dat jullie van Radio Nova 4 tickets voor zaterdag mogen weggeven.
1: Oké, maar we houden dat nog even in petto. We gaan dat later in het jaar wel weggeven. We maken daar een prijsvraagje rond. Of misschien denk al eens aan een prijsvraag die te maken heeft met Peter Del Clef. En waarvan je zegt, hey, dat zouden onze luisteraars van Radio Nova toch moeten weten over mij.
2: Mm-hmm.
1: Oké, goed.
2: Okay,
0: we gaan trouwens straks nog eens een prachtig nummer draaien van onze Peter Del Clef. Het is een Oosters nummer, maar ik vond het zo'n mooie ballet dat ik dat ook gevraagd heb of iemand dat wil doorsturen. En we hopen dat we ze terugvinden. Dat is mijn eigen wiegen ken ik niet bedriegen. Een parool op ogen kunnen niet liegen van Jimmy Frey. Die gaan we straks eens meenemen.
1: We gaan eventjes opzoeken of ik die hier bij mij heb. En dan gaan we dat zeker gaan draaien. Peter, mag ik jou van harte bedanken voor dit gesprekje?
2: Ja,
1: dat ook in naam van Solstonzie, hè?
2: Ik geniet ervan om jullie samen bezig te zien.
1: Allee, vooruit.
0: Dank je wel.
1: Hè. Merci, Kees, en graag tot binnenkort. Hè.
2: Veel succes voor Radio Nova.
1: Ja, salut. Dag Peter. Dag. Voilà. Ja, zo zie je maar, hè, op de valreep gauw eventjes Peter Del Clef gehoord. Stonzie, ik moet die gauw even gaan downloaden naar volgende week toe. Maar doen we één ding, plezier. Mag ik zelf eentje kiezen voor Peter?
0: Ja, doe maar.
1: Eentje waar ik zelf in gefigureerd heb. Weet je dat?
0: Ja.
1: Dat was dit hier. Toen was ik het hangster.
0: Ja.
1: Ben ik nog altijd. Allee, we gaan even luisteren naar Peter Del Clef. Ik wil bij jou.

0: geval, als we hebben hem daarnet nog aan de lijn gehad. En hij heeft me nog een berichtje gestuurd, gangster, zegt hij. Maar daar heeft hij op de klippen het even over. Hè. Zeg, Solstonzi, ik kijk even naar mijn uurwerk. 10 voor 12. Dat betekent...
1: Het is voorbijgevlogen en we hebben ons weer fantastisch goed geamuseerd hier bij Radio Nova.
0: Dat hebben we zeker en ik wil jou alweer van harte bedanken. Zien we elkaar volgende week zaterdag terug?
1: We zien elkaar volgende week zeker terug zaterdag. Bedankt voor de uitnodigingen trouwens altijd.
0: Geen enkel probleem.
1: En dat betekent dus dat we nog één plaat hadden, want we mogen ze ook niet vergeten, al de jarigen van onze Facebookpagina van Radio Nova. En daarvoor hebben we nog één plaat klaar. Dat is er eentje van Cliff Richard met Congratulations.
0: Ja, en straks om 1 uur, dan is er onze
1: dan
0: collega...
1: Dan is er Bert van Aarde tot 4 uur deze namiddag. En morgen is er weer een nieuwe Gallo Weekend met Ruud van Opstal en Gerda.
0: Vanaf 9 uur, hè?
1: Ja. Vanaf 9 uur dus. En als we nog een beetje tijd hebben, gaan we ook die plaat nog draaien over vakantie. Want dat hadden we ook nog ergens in petto.
0: Oké. Okay. Zeg, Solstons hier nog eens dikke merci en graag tot volgende week.
1: En graag tot volgende week.
0: En jullie daar aan de andere kant ook bedankt om het luisteren. Bedankt om zo trouw te zijn aan dit programma. Dit is hem, Cliff Richard.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 12 uur.
1: Er staan steeds meer huizen leeg in Vlaanderen. Dat schrijft de Tijd op basis van cijfers van het agentschap Wonen. Bijna 31.000 gebouwen in Vlaanderen stonden vorig jaar al zeker 1 jaar leeg. Dat is er in een derde meer in 5 jaar tijd. En mogelijk staan nog meer huizen leeg, maar is dat niet geregistreerd? Nochtans is de vraag naar betaalbare huizen in Vlaanderen groot. Er zijn nu al zeker 16 mensen overleden bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de geboortestad van de Oekraïnse president Zelensky. 130 mensen raakten gewond, onder wie veel kinderen. De Europese buitenlandcommissaris Kaja Kallas noemt dat pure terreur. Elders in Oekraïne kwamen vannacht nog enkele mensen om bij een raketaanval. Bij de zwaardaanval op een middelbare school in Zweden is uiteindelijk 1 iemand overleden. 3 zijn gewond geraakt. Een jongeman van 18 viel de school binnen met een zwaard en begon te steken. Maar waarom is nog niet duidelijk. Hij zou een oud leerling zijn van de school. En in Canada is een jongeman opgepakt die mogelijk een aanslag plande op een school in Montreal. De Amerikaanse FBI had enkele van zijn berichten op de app Telegram onderschept, gericht tegen onder meer moslims en de homogemeenschap. In de Spaanse regio Valencia is een heel dorp geëvacueerd nadat een storm een bosbrand had veroorzaakt. Zowat 450 mensen moesten hun huis meteen verlaten omdat het vuur snel naderde. En die evacuatie verliep vlot, zegt de minister van noodsituaties. Alle inwoners werkten vlot mee.
2: Se ha hecho con total normalidad, con total civismo, con total concienciación de la población como una medida preventiva ante ese fuego que se acercaba a la población. Se ha establecido un dispositivo de protección de los bienes, siempre lo decimos.
1: De brand begon donderdagavond na een blikseminslag in natuurgebied. In het voetbal heeft Standaar zijn eerste zege beet, 2-0 tegen La Louvière. Dat blijft voorlopig met 0 punten achteraan hangen. Standaar staat met 5 punten voorlopig 5e. En de Belgische springruiters mogen naar de Olympische Spelen in LA. In de Duitse Aken haalden ze zilver op het WK in de teamcompetitie. Er valt af en toe regen bij 21 graden. Morgen weer droger en de komende week meer zon en zachter.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Welkom bij Radio Nova.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Guukenaer. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
4: Dit is Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 1 uur.
1: De politie zoekt naar twee verdachten die gisteravond geschoten hebben op het politiekantoor van Anderlecht. Dat was toen al gesloten en de meeste diensten zijn al verhuisd naar een nieuwe locatie. Maar er werken nog altijd politiemensen in het kantoor. De politie tilt zwaar aan de feiten. Uit beelden moet blijken dat de verdachten zijn weggevlucht op een step. Er is opnieuw vergiftigd babymelkpoeder gevonden. In Polen, schrijft de Standaard. Daar heeft voedingsbedrijf Nestlé twee ladingen van de markt gehaald. De giftige stof blijkt beperkt en ligt zelfs onder de Europese drempel. Maar Polen wil het melkpoeder toch uitrekken. Begin dit jaar is in Europa ook al besmet melkpoeder gevonden. Zeker 8 baby's bleken toen vergiftigd. Congo heeft meer dan 16.000 ebola-vaccins gekregen en er zijn er nog eens 55.000 onderweg. In Congo woedt al een paar maanden een ebola-epidemie. Al meer dan 2.500 mensen zijn aan het virus overleden. De vaccins die nu geleverd zijn, zijn een test, want ze zijn eigenlijk ontwikkeld tegen een andere variant. Wie besmet is met ebola, krijgt hoge koorts en inwendige bloedingen. In Kroatië zijn twee mensen omgekomen bij de crash van een Duits zweefvliegtuigje. Dat kwam van Tsjechië toen plots elk contact wegviel. Reddingsteams hebben de slachtoffers uiteindelijk gevonden in een bergachtig gebied. En Canada gaat Amerikaanse importheffingen invoeren. Net zo hoog als de VS dat doen voor haar. De Canadese premier reageert daarmee op het afspringen van de onderhandelingen met de VS. Tijdens die gesprekken over een handelsakkoord veranderde de VS plots de voorwaarden, zegt Canada. Door de mislukte gesprekken dreigt nu een handelsoorlog. Er valt vandaag af en toe een bui bij 21 graden. Morgen weer droger en de komende weken meer zon en zachter.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Dat is wel gemakkelijk gezegd, maar als het nachtmerries zijn, wat dan? Joho! Volg je dromen. De beginplaat van deze nieuwe siesta, dat was Suzy Marel. Beste vrienden, welkom. Vandaag geen inzendingen. Dat verondert mij een beetje. Verleden week waren er toch een paar, hè? Je moet geen schrik hebben, gewoon een top 3 doorsturen naar bert@radionova.be. En dan wordt hij altijd gespeeld, hè? Zelfs levenslang. Danny Poppinghaus.

Wat werd dat meegezongen in de tijd, hè? 1971. Sunny Care. De kapster. En The Middle of the Road. En Chirpy Chirpy Chip Chip. Dat werd meegezongen dag en nacht. Eng dame.

0: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook een huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.

Brouw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfecte

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
2: Radio Nova.

Titel van de plaat, I Time We Went. Niet te verwarren met de I Time We Went van de man met de roestige stem, Joe Cocker, in de begin jaren 70. Dat was René uit 1982. En een gouden raad door Radeloos. Leef je leven met een lach.

is allemaal eender voor die mevrouw. Hè? In het Duits gezegd, ganz egal. Dat was Beatrice Ingrich. En wij gaan naar 1960. Een hele grote meneer en een hele grote nummer. En speciaal voor alle karolletjes. Meneer Neil Sedaka.

En na de karolletjes waren het de Zonnekes. De zesde souvenir van vandaag, de Hollies en Sorry Suzanne. En die mevrouw die steekt het niet onder stoelen of banken, hè? Nou ja, kus me, kus me, kus me. Joost toch. Het kan hier rap genoeg gaan, hè? Dit is Lindsay.

laatste tijd, hè? De engelbewaarder, de enge gewoon. Dit was Gerry uit 2023 en Mijn Engel. En van de engel gaan we naar de koningin, Queen of Hearts. This is June.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Radio Nova.
0: Radio Nova.
2: Het siesta ABBA-moment.

En dat was het Siesta ABBA moment met de vier uit Zweden en Super Trooper. En wij zitten zo aan het einde van dat eerste uur, beste vrienden. Ik ben er zo terug na twee uur. Ik ga eruit met een aanbidding van de eilige maagd van de zee, la Santa Maria de la Mer. En dit is Mireille Mathieu. Tot zo meteen.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 2 uur.
1: De politie zoekt naar 2 verdachten die gisteravond geschoten hebben op het politiekantoor van Anderlecht. Dat was toen al gesloten en de meeste diensten zijn al verhuisd naar een nieuwe locatie. Maar er werken nog altijd politiemensen in het kantoor. De politie tilt zwaar aan de feiten. Uit beelden moet blijken dat de verdachten zijn weggevlucht op een step. Er is opnieuw vergiftigd babymelkpoeder gevonden. In Polen, schrijft de Standaard. Daar heeft voedingsbedrijf Nestlé 2 ladingen van de markt gehaald. De giftige stof blijkt beperkt en ligt zelfs onder de Europese drempel. Maar Polen wil het melkpoeder toch uitrekken. Begin dit jaar is in Europa ook al besmet melkpoeder gevonden. Zeker 8 baby's bleken toen vergiftigd. Congo heeft meer dan 16.000 ebola-vaccins gekregen en er zijn er nog eens 55.000 onderweg. In Congo woedt al een paar maanden een ebola-epidemie. Al meer dan 2.500 mensen zijn aan het virus overleden. De vaccins die nu geleverd zijn, zijn een test, want ze zijn eigenlijk ontwikkeld tegen een andere variant. Wie besmet is met ebola, krijgt hoge koorts en inwendige bloedingen. In Kroatië zijn 2 mensen omgekomen bij de crash van een Duits zweefvliegtuigje. Dat kwam van Tsjechië toen plots elk contact wegviel. Reddingsteams hebben de slachtoffers uiteindelijk gevonden in een bergachtig gebied. En Canada gaat Amerikaanse importheffingen invoeren. Net zo hoog als de VS dat doen voor haar. De Canadese premier reageert daarmee op het afspringen van de onderhandelingen met de VS. Tijdens die gesprekken over een handelsakkoord veranderde de VS plots de voorwaarden, zegt Canada. Door de mislukte gesprekken dreigt nu een handelsoorlog. Er valt vandaag af en toe een bui bij 21 graden. Morgen weer droger en de komende weken meer zon en zachter.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen.

Jos Bosman, die doet aan zusterlijk en broederlijk delen. Hè? De beginplaat van de tweede uur, jou heb ik nooit voor mij alleen. Beste vrienden, welkom in Siesta. Terug naar 1963 met Ronnie Dove en Hello Pretty Girl.

De gouden stem van Vlaanderen, even over Shanna. We zaten met Emmy 980. Dit was John Horton. En die heren hebben iemand ontmoet die niks anders doet dan liegen. Hè? Only Lies, 1971, Greenfield & Cook.

Toch twee mensen die zich goed voelen vandaag, hè? Christian en Diana. En daarna Frank Galland met de Nederlandstalige versie van een groot succes van Freddy Brick en Bianca. Terug naar 1960 met een van de grote namen van de jaren 60, Brian Allen.

Het is een beetje groot gezien, hè? De wereld is van ons. Daar toch een beetje aan twijfelen, hè? Dat was 2016, Jeffrey Eason. En wij gaan naar 1978 met instrumentale geluiden. Ricky King en zijn versie van Moon River.

Het was die meneer die zijn sterkte moest halen uit zijn haren. Hè? In de tijd een grote hit van haar in Engelstalige versie. Daarna in Nederlands omgezet in 1981. Dat was Emily Starr. En dit is het popcorn duo.

is niet alleen een rippe, maar gewoonweg de andere helft van een man. Dat is een vrouw. Ja, ja. Geluiden van Robert Knight uit 1961 en daarvoor Barbara Red en I'd Be All Alone, het popcornduo van vandaag. En Willy Blanco, die is er zeker van, zij is van mij.

0: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimveeschoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Eigenzinnig.
3: Anders.
2: Welkom bij Radio Nova.

0: er zijn.
1: Nog mensen die alleen zijn, hè? All alone. En zij wachten en zitten daar maar, hè? De Northern Lights. En daarna eventjes gaan maalvegen met Eddie Smet. Jij bent de liefde van mijn leven. En dit is Nicole en Hugo. En zij hebben het over

1959, The Impalas en Sorry I Run All The Way Home. Een nummer ook uitgebracht op de B-zijde van de Hucklebuck door de Royal Showband Waterford. En zo, beste vrienden, zitten we aan het einde van de tweede uur. Ik ga eruit met Jouw Lach en Antonio Holsken. Tot zometeen.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 3 uur.
1: De politie zoekt naar 2 verdachten die gisteravond geschoten hebben op het politiekantoor van Anderlecht. Dat was toen al gesloten en de meeste diensten zijn al verhuisd naar een nieuwe locatie. Maar er werken nog altijd politiemensen in het kantoor. De politie tilt zwaar aan de feiten. Uit beelden moet blijken dat de verdachten zijn weggevlucht op een step. Er is opnieuw vergiftigd babymelkpoeder gevonden. In Polen, schrijft de Standaard. Daar heeft voedingsbedrijf Nestlé 2 ladingen van de markt gehaald. De giftige stof blijkt beperkt en ligt zelfs onder de Europese drempel. Maar Polen wil het melkpoeder toch uitrekken. Begin dit jaar is in Europa ook al besmet melkpoeder gevonden. Zeker 8 baby's bleken toen vergiftigd. Congo heeft meer dan 16.000 ebola-vaccins gekregen en er zijn er nog eens 55.000 onderweg. In Congo woedt al een paar maanden een ebola-epidemie. Al meer dan 2.500 mensen zijn aan het virus overleden. De vaccins die nu geleverd zijn, zijn een test, want ze zijn eigenlijk ontwikkeld tegen een andere variant. Wie besmet is met ebola, krijgt hoge koorts en inwendige bloedingen. In Kroatië zijn 2 mensen omgekomen bij de crash van een Duits zweefvliegtuigje. Dat kwam van Tsjechië toen plots elk contact wegviel. Reddingsteams hebben de slachtoffers uiteindelijk gevonden in een bergachtig gebied. En Canada gaat Amerikaanse importheffingen invoeren. Net zo hoog als de VS dat doen voor haar. De Canadese premier reageert daarmee op het afspringen van de onderhandelingen met de VS. Tijdens die gesprekken over een handelsakkoord veranderde de VS plots de voorwaarden, zegt Canada. Door de mislukte gesprekken dreigt nu een handelsoorlog. Er valt vandaag af en toe een bui bij 21 graden. Morgen weer droger en de komende weken meer zon en zachter.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

En Robert Pater die waant zich een meeuw in de wind. Hè. En dan van tijd tot tijd een keer iets laten vallen natuurlijk. Beste vrienden, welkom in het derde uur van Siesta. En Ignatijse, die kan er niet van over. Van jouw

Het kan beschouwd worden als een gouden oude, hè? 1961, Elvis Presley en de Jordanios. En de Good Luck Charm, een van zijn grote. En wij gaan de dag gaan plukken samen met Willy Sommers.

0: vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Dit is Radio Nova.
2: Eigenzinnig, anders.

De vraag die Evelyn Kanout zich stelt: ben jij nog gelukkig met mij? En het gevolg daarop, de Charles. En ga je morgen nog van mij houden? En Erik Gehlen, die is op zoek achter zijn geliefde.

0: Dat kan er allemaal gebeuren op een zaterdagavond. Dansen en zingen. We zaten in 2018 met Sammy Moore.
1: Laat ons samen zingen.
0: En we kunnen misschien dansen op deze geluiden. 1982. Grote mensen van toen, hè. Cool and the Gang. En Heidi Hi, Heidi Ho.

Heidi hi, Heidi ho, Cool and the Gang. Ze waren met een ganse bende, hè? 1982. En daarmee zitten we aan de top 3 van vandaag. We gaan daarvoor naar 22 augustus 1989. Toen op nummer 3.

Bij het grote publiek gekend als een van de overtolkers van de Miami Vice. Het toen een grote hit voor hem in 1989. Don Johnson. En ja, je moet geen blaasjes wijs maken. Je moet vertellen zoals het is. Hè? Tell it like it is. En op nummer 2, daar wil die meneer zeker en vast geen bolero's.

Een prachtig nummer van Gerard Joling op nummer 2, No More Boleros. En de nummer 1, ja. Heren, de knie niet te hoog, hè, om ongelukken te vermijden.

0: De top 3 van 22 augustus 1989. Op nummer 3, Tell It Like It Is, Don Johnson. Nummer 2, No More Boleros en Gerard Joling. En op nummer 1, Kaoma en Lambada.
1: Nederlandstalige muziek en oldies.
2: Die je nergens anders hoort.
1: Dit is Radio Nova.
3: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Dit is Radio Nova.

Eenzaam zonder jou, deze keer niet van Wiltura, maar wel van Dario. En die meneer die voelt niet alleen de liefde, maar die ziet ze ook. Rutger van Barneveld, 2022.

Dat noemen ze dan een koetvoederen. En hij zag zelf de liefde in haar ogen. Ja, jongens. Het was 2022 met Rutger van Barneveld. En wij zitten zo aan het einde van deze siesta, beste vrienden. Maak er nog een fijn weekend van, een prachtige week. Ik ben er terug volgende zaterdag, 13, 16 uur, met een nieuwe siesta via jouw Radio Nova. Eigenzinnig, anders. En jongens, ja, kom, we zijn weg, hè. Come on, let's go. Rocky Chart and the Replays. Groetjes en tot volgende.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 4 uur.
1: Zowat 10.000 gezinnen rond Oudenaarde in de Vlaamse Ardennen hebben urenlang zonder stroom gezeten. Dat kwam door een probleem in een hoogspanningscabine. De pannen begon vanmorgen rond 10:30. Netbeheerder Fluvius begon meteen te schakelen, maar het duurde nog tot diep in de middag voor iedereen weer stroom had. 10 dagen geleden was er in de Vlaamse Ardennen ook al een grote stroompanne. Er komen veel reacties na de beschieting van een politiekantoor in Anderlecht. Brussels minister-president Boris Elias noemt dat een nieuwe waarschuwing voor Brussel. De korpschef van de politie zegt dat zijn korps zich niet laat intimideren en doorgaat met de strijd tegen drugs en geweld. Hij gaat ook overleggen met de burgemeester van Anderlecht. En ook minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin reageert geschokt. Voor de kust van Zuid-Tunesië is een boot met 15 vluchtelingen gekapseist. Eén iemand is gered, na de rest zoeken ze nog. Er zouden ook al enkele lichamen gevonden zijn. Tunesië is een belangrijk vertrekpunt voor migranten die via de Middellandse Zee naar Europa willen. En de Brit George Russell heeft de sprintrace Formule 1 in Zandvoort in Nederland gewonnen. Max Verstappen reed zesde voor eigen publiek. Morgenmiddag is de grote prijs Formule 1 en die is voor laatst in Zandvoort. En Joran Vliegen wint in Praag het dubbelspel op het Challenger Tennis toernooi daar. Hij versloeg met zijn Tsjechische partner een Zweeds duo in 2 sets. De meeste buien trekken weg, al blijft er plaatselijk kans op regen. Tussendoor is er ook zon. Morgen droog met geregeld zon bij een graad of 22. Maandag is zelfs nog iets mooier.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Patrick van Beveren.

Yves Segers die had het in 2017 nog over echte vrienden. Wel, vrienden van de radio, het is weer zaterdag bij jouw eigenzinnige radio. Net 4 uur geweest en normaal gezien, ik heb hier net eens zitten rondkijken in de studio, maar geen De Groot te zien. Nee, Patrick De Groot is er vandaag niet. Nee, die zit waar het warmer is. Hij zit ergens waar kamillen rondlopen, heb ik mij laten wijsmaken. Ik heb zelfs gehoord dat er al een stuk of twee van die dieren klaarstaan om getransporteerd te worden naar hem thuis. Om hier zijn gras af te eten. Waarschijnlijk zal dat wel een deftig resultaat opleveren. In ieder geval, ik hoop dat Patrick De Groot, als hij terug is met die dieren, om ons iets te laten weten, zodat wij het kunnen laten weten aan al onze luisteraars. Bert van Aert die was er vandaag ook weer bij deze middag en wij gaan het hier van Patrick De Groot overnemen in deze aflevering van Patrick De Groot op zaterdag in vervanging dus Patrick van Bever. Wees welkom in ieder geval en wij gaan ze draaien tot en met 6 uur nog hier bij jouw eigenzinnige radio. Pommelien Thijs is dit samen met Jaap Reesema, een plaatje van zo'n 6 jaar geleden. Nu wij niet meer praten. Goedemiddag. Dag iedereen.

Wij gingen nog even kijken naar het grijze hitverleden van de 70er jaren. In 1971 vonden wij dit nummer terug. De Pop Tops waren dat en Mami, Mami Blue. Hier bij jouw eigenzinnige Radio 2 platen na elkaar nu. Eentje van René Redley en als hij echt van me hield. En daarna ook nog Stef Eckel. En de oude man met je accordeon, blijf hangen. Want we hebben hier nog heel veel leuke platen voor jullie in petto.

Jij bent zo uit 2024 kwam deze plaat. Jordi Weijer was dat op je radio. Een fijn ambiance nummer dat heel veel gedraaid wordt op de verse radiostations die er zijn. Wij gaan nog eens terugkijken naar het verleden van de jaren 80. En in dat jaartal vonden wij deze van Odyssey terug.

0: Jordi vanuit meer en meer geraakt hij in de bekendheid. Dit was zijn nieuwe single die hij uitbracht. Niemand mag alleen zijn. En daarvoor hadden wij ook nog een plaatje van 2019 van niemand minder dan Nina Butera en Terug bij mij. Als jullie allemaal terug bij mij komen, wel, dan horen jullie zometeen Marlane. En dat met Lekker in mijn vel. Allee, vooruit, dat belooft.
1: Dit is
2: Nova
1: Radio Nova.

Deze man heb ik onlangs nog live aan het werk gezien. David van Dijk hoorde je en dat met heel mijn hart. Hij doet het volop met heel zijn hart. Net zoals wij hier elke dag weer op jouw eigenzinnige radio. Wij gaan terug in de tijd nu, 1966. Dat jaartal zijn wij gaan opzoeken. En daar vinden wij Jimmy Ruffin terug. And What Becomes of the Broken Heartache.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Radio Nova.
3: Nova.
4: Je radio klinkt beter. Met Patrick van Bever.
5: Wat interesseert die mensen dan?
6: Patrick van Bever.
7: Hij moet zijn eigen mee eten bezig gaan.

Deze man heeft wel meerdere platen die bekend zijn. Dit was er eentje van John Larry. En dat met Kom Terug. Hier bij Radio Nova heb ik nog een terugblik voor die klaarstaan uit 1962. Zegt u de naam Susan Lynn jullie iets? Nee? Wel, dit is Susan Lynn met There Will Be No Goodbyes.

Het is een hele kleine stap natuurlijk van terug tijd naar nieuwere, recentere platen. Henk Bernhard hoorde je en dat met magische momenten hier op jouw radio. Wij gaan eruit wat het eerste gedeelte betreft van deze Patrick de Groot op zaterdag met Patrick van Bever als vervanging. Wel, dat is deze geworden, Patrick Samples, omdat we het nu toch over Patrick hebben. Wel, dit is de laatste in deel 1. Devil Woman, tot zometeen aan de andere kant van 5.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 5 uur.
1: Zowat 10.000 gezinnen rond Oudenaarde in de Vlaamse Ardennen hebben urenlang zonder stroom gezeten. Dat kwam door een probleem in een hoogspanningscabine. De pannen begon vanmorgen rond 10:30. Netbeheerder Fluvius begon meteen te schakelen, maar het duurde nog tot diep in de middag voor iedereen weer stroom had. 10 dagen geleden was er in de Vlaamse Ardennen ook al een grote stroompanne. Er komen veel reacties na de beschieting van een politiekantoor in Anderlecht. Brussels minister-president Boris Delies noemt dat een nieuwe waarschuwing voor Brussel. De korpschef van de politie zegt dat zijn korps zich niet laat intimideren en doorgaat met de strijd tegen drugs en geweld. Hij gaat ook overleggen met de burgemeester van Anderlecht. En ook minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin reageert geschokt. Voor de kust van Zuid-Tunesië is een boot met 15 vluchtelingen gekapseist. Eén iemand is gered, na de rest zoeken ze nog. Er zouden ook al enkele lichamen gevonden zijn. Tunesië is een belangrijk vertrekpunt voor migranten die via de Middellandse Zee naar Europa willen. En de Brit George Russell heeft de sprintrace Formule 1 in Zandvoort in Nederland gewonnen. Max Verstappen reed zesde voor eigen publiek. Morgenmiddag is de grote prijs Formule 1 en die is voor het laatst in Zandvoort. En Joran Vliegen wint in Praag dubbelspel op het Challenger Tennis toernooi daar. Hij versloeg met zijn Tsjechische partner een Zweeds duo in 2 sets. De meeste buien trekken weg, al blijft er plaatselijk kans op regen. Tussendoor is er ook zon. Morgen droog met geregeld zon bij een graad of 22. Maandag is zelfs nog iets mooier.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: U luistert naar...
4: Patrick van Bever.
5: Hij is zo sexy.
6: De stem waar iedereen gek op is.

Een Vlaamse artiest dat al heel veel jaren meedraait in de showbusiness. Dat was Danny Vadi. Begin deze maand was hij nog jarig. Nu op de plaat hier samen met zijn vrouwtje Georgette. En dat met Wag het en Win. Welkom hier in deel 2 van de Groot op Zaterdag. Even nadenken. De Groot op Zaterdag, maar die is op vakantie. En dus neem ik, Patrick van Wever, het met heel veel plezier van hem over tot hij terug is van vakantie, uiteraard. Wel, deze hier die zit vandaag ook in de aflevering. Jeroen van der Boom is dit. En dit is hij met Lach. En moet je meer doen. MUZIEK

Vincent, hij zegt het zelf in zijn liedje hier. Zo mooi. En wat een mooi nummer. Heel romantisch, trouwens ook een heel klein beetje. Alle kleine dingen draaiden we van deze man. Nu tijd voor terug te gaan naar de jaren 80. 1988. Heel veel Engelstalige platen zijn daarin uitgebracht. Maar ook Nederlandstalige platen. Zeker en vast wel. Dit bijvoorbeeld.

Corrie Konings en Iedere Dag uit 1988. En daarna gaan we nog eens naar 1965 met Wilson Pickett en In the Midnight Hour.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen. Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
1: Dit is Radio

Ook al is het de afgelopen dagen heel hard aan het regenen. Ja, het is nog steeds zomer, beste vrienden van de radio. En daarom draaien wij ook die zomerse platen nog altijd hier op je radio. Deze hier was van Dennis Beers en Baila Latina. Wij gaan eens terugkijken naar een Duitse chanson. Een Duitse platte, moet ik dan eigenlijk zeggen. Wel, ik ga mijn best doen. Michael Schanze is dit. En het is morgen und ich liebe dich noch immer. Ja, trok het op iets? Allee, vooruit. Je hebt misschien wel begrepen waar wij het over hebben.

0: Dana Winner was dit, alom gekend, dit nummer. Heel bekend trouwens ook. Op het dak van de wereld zat zij toen in 1989. En daarvoor hadden wij nog een terugblik. En wat voor een terugblik. Eentje van Jimmy Bonbon en I'm Gonna Try My Wings. Dat is dan weer een terugblik uit 1962. Hier op de radio, nieuwere muziek van Daalman. En dat met De Vlag.
1: Wij draaien lekker
2: ons eigen goesting.
1: Welkom bij Radio Nova.

0: wel pure nostalgie als je dit soort platen hoort op je radio. Johnny Lights met Arrivederci. Ja, Arrivederci, Maria misschien, maar Maria heeft er in dit geval totaal niets mee te maken. Zometeen heb ik eentje van Rob de Nijs voor jullie klaarstaan.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
4: Oh, goh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
3: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
4: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
3: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
4: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
5: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
6: Dit is Radio Nova.
7: Eigenzinnig, anders.
8: U luistert naar...
9: Patrick van Bever.
10: Hij is zo sexy.
11: De stem waar iedereen gek

Voor de mensen die er aan twijfelen, hij was het wel degelijk, maar dan wel heel lang geleden. Rodenijs heeft ook een tijd lang gezongen in het Engels, wel vandaar dit nummer. Kwam uit 1965, Rodenijs, en dan met Roberta hier op jouw eigenzinnige radio. En voor de mensen die denken dat wij geen Franstalige platen hebben, wel blijf zeker hangen. Want komt er hier zo meteen aan, Si Jérôme et tu danses avec lui, 1985, maar eerst deze nog eens terug op je radio, John Spencer en Op dat eiland in de zon.

De heerlijke Franstalige platen. Je krijgt ze ook hier te horen bij jouw eigenzinnige radio, Radio Nova. Deze hier uit 1985. Si Jérôme et tu danses avec lui. Het komt eraan. Ja, 6 uur komt dichter en dichter bij. Maar we hebben nog een aantal platen voor jullie. En die gaan wij zeker ook voor jullie draaien. Zoals dit hier nu dat klaar staat. Gary Holland. En jij bent alles voor mij.

Gerry Holland, heerlijk. Moet ik toegeven dat het de eerste keer is dat ik deze plaat gedraaid heb in een van mijn afleveringen hier op de radio. Maar ik ga dat binnenkort nog veel meer doen, want het is een leuk nummer. Gerry Holland en jij bent alles voor mij. Het is hier bijna afgelopen, deze aflevering.

van De Groot op zaterdag ter vervanging dan door Patrick van Bever. Met heel veel plezier gedaan, want onze collega Patrick die geniet van een zomerse vakantie daar in het buitenland. Wij gaan nog twee platen draaien voor jullie. Dat is er eentje van Gerrit Vos en Ik ben mijn beste vriend verloren. En daarna gaan we eruit en dat met Eigentijdse Jeugd en dat met hun versie over Lief, ik heb je lief. Wat mij betreft, tot morgen. Want morgen namiddag ben ik er ook weer terug bij, hier op de radio met een aflevering van Muziekvitamine. Tot morgen, beste vrienden van de radio.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: Zowat 10.000 gezinnen rond Oudenaarde in de Vlaamse Ardennen hebben urenlang zonder stroom gezeten. Dat kwam door een probleem in een hoogspanningscabine. De pannen begon vanmorgen rond 10:30. Netbeheerder Fluvius begon meteen te schakelen, maar het duurde nog tot diep in de middag voor iedereen weer stroom had. 10 dagen geleden was er in de Vlaamse Ardennen ook al een grote stroompanne. Er komen veel reacties na de beschieting van een politiekantoor in Anderlecht. Brussels minister-president Boris Delies noemt dat een nieuwe waarschuwing voor Brussel. De korpschef van de politie zegt dat zijn korps zich niet laat intimideren en doorgaat met de strijd tegen drugs en geweld. Hij gaat ook overleggen met de burgemeester van Anderlecht. En ook minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin reageert geschokt. Voor de kust van Zuid-Tunesië is een boot met 15 vluchtelingen gekapseist. Eén iemand is gered, na de rest zoeken ze nog. Er zouden ook al enkele lichamen gevonden zijn. Tunesië is een belangrijk vertrekpunt voor migranten die via de Middellandse Zee naar Europa willen. En de Brit George Russell heeft de sprintrace Formule 1 in Zandvoort in Nederland gewonnen. Max Verstappen reed 6e voor eigen publiek. Morgenmiddag is de grote prijs Formule 1 en die is voor het laatst in Zandvoort. En Joran Vliegen wint in Praag dubbel spel op het Challenger Tennis toernooi daar. Hij versloeg met zijn Tsjechische partner een Zweeds duo in 2 sets. De meeste buien trekken weg, al blijft er plaatselijk kans op regen. Tussendoor is er ook zon. Morgen droog met geregeld zon bij een graad of 22. Maandag is zelfs nog iets mooier.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Guukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel. Welkom.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

Bureau Albin. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfect

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
2: Radio Nova.

Heute Nacht wirst du die Versuchung sein.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 1 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.
3: Honing, als